0: Yeah.
1: Woo!
0: On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Woop! Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah! Ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, wow! Ik word betaald, want ik ga mijn gewoontje doen, vriend. Ik ga naar buiten, ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen. Omdat ik het vind, en de helft van de tijd heb ik perfecte conditie om te werken op. Goed als nieuw, jongen, eerlijk, je gaat lijf worden. Als je ziet wat ik hier opduikel en weer verkoop, man, serieus. En voor een harde munt